Tjent forbi, en het wordt al nu gans donker. Zij had nu zo angst, en nu wird er al zo kalt, en zij had zo'ne schmerzen, die kon ze niet meer uithouden. Bestemd dacht ze, wie de fout gebroken. En nu komen er de gedanken. Zo weet wie ze gekomen met ihrem trots. Zij wil immer ongehoorzaam zijn, zij wil nie op iemand heren. En nu heeft ze dat dafür. Immer wachten, wanneer zij heet, wees rusten, als van haar een stem ziet, dit hast du dafür. Met eenmaal vangen ze aan te beden.

En is je zo toe en eme wade, houdt ze je beet. Opa bij haar wordt het gans ruig op een hoorte. Zij wist dat wanneer ze God ook nu al alles teugen heeft had, hoe schlecht ze wie, dat God haar alles verzeiht had. En hij had haar sogar de angst genomen en de fout wie ook niet mal meer zou wei. Nu met eenmaal heet ze van wiedem als van iemand er nomen ruipt. Met eenmaal nog een bestje noda en dan schreit ze laut. Papa, et sie hier! Et sie hier, Oanje! Et sie hier! De papa blijft stonen en zegt hem werd, heb je nog gehet? Doch, zegt als waan oba, nicht so deutlich. En Isi schreit wieder, halt mi, et sie hier! Nu heet de papa ganz genau de stem hinter sich. De rande schwind de boine ohne en dan tjette ze rondom in de bäsche zei wenig door. Oh nee, de papa wie erschreit, wat sag hij? Ohne in eine Kluft lag sie in Mädchen, zei wie so weit ne ohne gerutscht. Hij raubt, easy, easy, et sie hier. Papa, Papa, et freme dat et die sei. Dan halb de wird langsam dem vorderne Ohne und hei kaum bet Ohne en nahm sie ne kleine dachtene Hand. De freit wie gröut. Isi dreht ihrem Papa am Hals en seht emma, verzeih mi, dat et so angehorsam wie. Ob et freme so sei ja dat du do bist. De papa had ook 10 maal te schelen. Hij heeft God zo dankbaar dat ze nu al in deze donkerheid nog easy vinden konden.